0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films zoals Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films zoals Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

golfs. Geef mij maar een oude golf. Nee, voor mij geen dure rots. Ik wil de lampen weer zien zwaaien.

0: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz, Corn Flakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have always been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't travel with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de 2 elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

weken eigenlijk. The Weeknd, 3 keer op het podium gestaan. Harry Styles, 10 keer op het podium gestaan. 4 avonden met Bruno Mars, dat zijn niet de minste natuurlijk. En dan ook nog 2 avonden René Vroeger met de toppers. Ja, dat is een hele mooie line-up.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: uit de Nederlandstalige top 1000 van Nick en Simon Rosanne. En ik meen dit echt, ik denk dat dit echt een soort van tweede Agda in de Munnik gaat worden. Uit elkaar, even een beetje pielen met je eigen dingetjes. Een beetje dit, een beetje dat, een beetje zus, een beetje zo. Lekker genieten van je geld, lekker wat vakanties. En dan toch weer besluiten om gewoon terug te gaan naar hoe het was. Nick en Simon, dat moet goed komen. Kan niet anders. Rosanne.
1: Het is net of

0: klassieker, gigantisch grote hit voor Jacques Rup.
1: Manuela.
0: Manuela, Manuela. Het is maar een kleine stap van Manuela naar Stephanie.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de 2 elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem... waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

mijn voeten. Aan iedere teen minstens 10. Ik lig zelfs goed bij de mannen. Maar dan...

0: Pauls en zijn favoriete top 3. Op nummer 3 vandaag Armand met Ben ik te min. Nummer 2 is voor Kido van der Graaf en Ik kom terug. Leuke plaat. En op nummer 1 Als het avond is van Suzanne en Freek. Lieve mensen, dit is de favoriete top 3, aangevraagd door Jeffrey Pauls.
1: De favoriete top 3.
0: Nummer 3.

maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Muziekfeest op het plein in Moergestel. Hij straalde van oor tot oor toen hij begon over zijn nieuwe plaat. Hij mocht nog niks laten horen, nog helemaal niks laten zien. We wisten nog helemaal niks. Maar hij zei, ik ga weer een beetje terug naar de Griekse stijl. Nou, dat is dus helemaal 100% waar. Wat een plaat van Marco Schuimmaker, Loesoe. En daarvoor Jeroen van Zels en Ladder naar de hemel. Het is de zondagseditie van Perry's Weekend Party. Zondag, dat betekent lekker uitrusten, lekker luieren. Of misschien ben je juist wel heel erg druk vandaag. Ben je gewoon lekker bezig met de werkzaamheden, de dingen die echt eventjes moeten gebeuren. Of lekker in een tuintje. Maakt niet uit wat je aan het doen bent als je maar luistert naar SterrenNL. Qua weer is het goed toe voor vandaag. Zonneschijn en 27 graden. En ook met een beetje vleugje gezelligheid via de Nederlandse radio. Dat is altijd fijn, toch? De komende 3 uur gaan we weer los met een gloednieuwe Perry's Weekend Party. Een hele goede middag.
1: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Ja hoor, ik heb al zin in een patatje oorlog. Wel zonder ui trouwens.
1: Alles erbij wordt een borrelfeest. Dat aat ik niet gaan.
0: Alright, meezingen uit volle borst.

0: pakt mij op sterren. Daarvoor Frans Duits en Elise. Als je meeluistert, dan is het leuk als je eventjes een berichtje stuurt in de NPO Luisterapp. We doen zometeen de incheckservice van deze zondag. En daarbij wil ik ook graag even weten wat je bijvoorbeeld aan het doen bent. Ben je aan het rijden? Nou ja, zorg dan wel als je het epistuurtje even je auto aan de kant zet. Ben je aan het werk of ben je juist de vakantiespullen aan het in- of uitpakken? Laat het me weten via de NPO Luisterapp. Doen we zometeen een rondje langs de velden naar Corrie Konings. Ja, die plaat vind ik top. Ik wil een man. Hoor je zometeen naar een van de mooiste platen ooit gemaakt. En ik denk dat jij dat wel met mij eens bent. Pak degene die jij lief hebt even stevig beet. Dit is Zij gelooft in mij. Sterren NL.
1: Ze lag te slapen. Vroeg aan gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

En wie is de mol? Ja, wie is dat bij jou altijd? Het gaat over iemand die altijd stiekem het glas dus vol schenkt. Als je even niet kijkt, als je even naar de wc bent bijvoorbeeld, dat je in één keer terugloopt naar je tafel. En ik denk, mijn glas was toch leeg? En in één keer weer een vol wijntje of een vol biertje. Dat is zo'n vriend of vriendin die dan altijd denkt van, nog wel eentje, ik kan er nog wel eentje bij, toch? Wie is die mol bij jou in de vriendengroep? Let me know. En waar hoorde je? Wie is de mol? Daarvoor nog Gerard Joling. En ik leef mijn droom. Tijd voor de Inject Service, lieve mensen. Wie is er bij op deze zondag 2e van augustus? Dat is Evert. Kijk, Evert, gezellig man. Evert is erbij. Die stuurt zelfs allemaal smileys erbij met 100. Ik ben erbij. 100. Gezellig, Evert. Leuk dat je dit meeluistert. Leo is erbij, samen met zijn beste maat. Ze zijn bij hem achter even lekker aan het relaxen. Ze zitten onder de overkapping. Maar in die overkapping zit wel een airco. En die overkapping kan dicht, staat hierbij. Nou, hebben die goed voor elkaar. Er zitten speakers in het plafond waar SterrenNL Radio uit galmt. Heerlijk, Perry. Leuk die gezelligheid op zondag. Stefan, die luistert mee. En ook Bas laat weten. Perry, goede vriend. Ik luister ook weer mee naar SterrenNL Radio. Bas, dat doe je goed. Lucas luistert mee. En eens even kijken, als ik refresh, dan heb ik nog een appje erbij van Daan. Remco en ook Michael. Michael, die zit in de auto onderweg naar... Wat ga je doen? Je moet een bloemetje kopen, staat hier. Een bloemetje kopen voor je moeder. Oké, ik moest even verder lezen. Het appje komt net pas binnen. Ik ga even een bloemetje kopen voor mijn moeder. En daarna even bij haar op de koffie. Dat is iets dat doe ik eigenlijk heel erg vaak. Zo spontaan even bij haar langs. Zo, dat vind ik wel iets heel moois dat je dat doet, Michael. Doe je moeder de hartelijke groeten van ons ook. Hè? En veel plezier zo meteen met het geven van het bloemetje. En ook Bianca en Richard die laten weten erbij te zijn. Zometeen nog even lekker een rondje langs de velden. Eerst de paradeplaats zometeen van Donnie en Robert van Hemert. Fisherman's Friend hoor je zometeen. Na...

ze hadden het al gezegd. Het zou iets heel anders gaan worden, hun nieuwe single. Dat is ook zo. Het is niet te vergelijken met Moet dat nou. Maar wat een leuke plaat is het weer geworden van Donny en Rood van Hemert. Deze twee hebben elkaar wel heel erg gevonden. Hè? Gevonden in muziek, gevonden ook in humor, in vriendschap. Ik denk dat die een vriendschap hebben ontwikkeld inmiddels die niet meer stuk kan. Is het Donny en Robert van Hemert. Fisherman's Friend is deze hele week de Sterren NL paradeplaat. Zometeen.

Zo, wat een heerlijke muziek maakt deze man. Mike Peterson is trouwens ook een hele aardige man. Hij is altijd zo rustig. Ik had altijd heel rustig over deze Mike. Fantastische kerel en een goede muzikant. Goede tekstschrijver, ook goede componist. Hij maakt goede muziek. En voor Frank van Etten en Vol, ook zo'n duizendpoot, muzikale duizendpoot, die altijd in zijn studio te vinden is. Of liedjes zingt met zijn zoon Dustin. Zie ik ook vaak op social media voorbij komen. Goed, nog even een paar berichten uit de app. Een paar incheckberichten. Gerco, die luistert mee. Die houdt wel van zomerse muziek en die moet ik meer gaan draaien. Dylan, die luistert mee. Richard, die luistert mee naar Sterren NL. En ook Maurice en Brad, die zijn erbij. Herman, die zegt... Perry, ik hoor geen audio-appjes. Ja, nee, dat klopt. Op een of andere manier kan ik die nu even niet afspelen. Maar ik hoop dat dat volgende week wel weer lukt. Maar Herman, die zegt... Hey Perry, nou, ik ben er natuurlijk ook weer bij. Ik luister namelijk elke dag naar Sterren NL. Pim, die zegt, ik luister mee vanuit Zeeland. Ik ben op vakantie met mijn familie. We zijn in een staakcaravan beland in het Zeeuwse land. En het is hier heel erg mooi. Het is aan te raden aan iedereen. Nou, nog iemand die op vakantie is, dat is Jaap. Die zegt, ik zit in Noorwegen. Ik heb een camper gehuurd samen met mijn vriendin. En we zijn een rondreis aan het doen door Noorwegen. En ook dat is adembenemend mooi. En ik heb natuurlijk Sterren NL mee. Nou, fantastisch. Fijne vakantie ook daar. Geniet ervan. En Thomas, die luistert ook mee. En Thomas, ja, die maakt ons ook helemaal gek. Die stuurt namelijk een foto van mijn favoriete eiland. Namelijk Gran Canaria, waar hij op dit moment op vakantie is met zijn familie. Ik zie het bekende waterpretpark. Hij zegt, Perry, daar zijn we gisteren geweest. Kijk, dit is een foto ervan. En het is hier heerlijk toe. Van ja, vertel mij wat, Gran Canaria. Het is fantastisch mooi. Misschien volgend jaar weer. Wie weet. Goed, ik heb zo meteen Vincent voor je. Zijn nieuwe plaat, dat ben jij. Eerst maar eens eventjes Jannes op de zender. Ja, geen Perry's weekendparty zou ik bijna willen zeggen zonder Jannes. Dit is Ga dan op Sterren NL.

0: Weekendparty. Vincent, onze grote vriend Vincent. Dat ben jij. Graag gezien de gast hier bij Sterren.nl. Net zoals die man die ik daarvoor draaide. Jannes en ga dan. Zometeen deel 2 van Penny's Weekendparty. De gezelligheid van dit uur, dat zetten we gewoon voort in het volgende uur. Met her en der alvast een verzoekje. Gaan we dat gewoon doen? Jawel, maakt uit, mij het uit. Het is weekend en vakantietijd. Dus volgend uur al wat verzoekjes. En in dat laatste uur natuurlijk al helemaal. Dan draai ik een uur lang alleen maar verzoekjes. En tot het nieuws, een plaat waar ik zelf heel veel zin in heb. Maar ik denk dat ik hier niemand mee tegen het zere been aan trap.
1: Afro
0: dit trof, is een fantastische plaat uit de schatkamer. Siska Peters en Ronnie Tober. Dit is een
2: NPO Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Perry Kramps.
0: Nou, heb je zin in een stukje

0: dit vandaan?
1: Zeker niet.
2: Nee, ik heb nog zoveel te doen op deze wereld.
0: Perry Kroms.
2: Klopt het nog niet, maar wel een lekker plaat in trouwens. Op Wolter Kroes en Hemel draait wel vaker in Perry's Weekend Party. Gewoon, ik word er wel vrolijk van. Daarvoor Django Wagner en we dansen op de Mambo. Stap je naar links, stap je naar rechts. Eventjes een kleine middaggymnastiek op de radio. Het is het tweede uur van Perry's Weekend Party. We rammen de hits om je oren. De beste hits uit Nederland, de beste hits van eigen bodem. Her en der nog tijd voor een verzoekje waarbij ik dus eigenlijk in het volgende uur het hele uur alleen maar aan jou ga toewijden. Het hele volgende uur, het laatste uur van Perry's Weekend Party, staat alleen maar in teken van verzoekjes voor jou. Goed, Joey Nicolai ga ik zo overdraaien. Eerst eens eventjes de man met deze hit.

0: dansen.
1: Je zou die wel moeten gaan bezoeken. Die dansen uit Texas, dan ben je heel even onderweg. Hè. Joey Nicolai hoorde die op sterren voor Justin Wilds. Die de strijd aan gaat met Rutger van Barneveld. Zelf noemen ze het overigens geen strijd. Ze zijn vrienden en gunnen elkaar het succes. Maar ja, wat is nou de zomerrit van 2026? We zullen het binnenkort weten. Dit is Guus Meeuwis op

hoe dat eruit ziet, maar het lijkt me wel heel gezellig. Je hoorde Gerrit Schneider en daarvoor Guus Meeuwis en Van Gant. En het is een nachtleven, zeg. Nou, het is een plaknacht, had je er wel bij kunnen zetten. Afgelopen week hebben we behoorlijk veel plaknachten gehad. Gelukkig is dat nu wel wat beter. Al toen het afgelopen week, dat was woensdag, donderdag, was het 35 graden, zoiets in Nederland. En als je dan in je bed ligt en je hebt geen airco of geen vloerkoeling, maar gewoon, je moet het doen met een ventilator of zelfs helemaal niks. Ja, als je dat hebt, dan hoef ik je natuurlijk helemaal niks te vertellen. Vreselijk. Zomerplaats zo meteen van René Schuurmans. Laat de zon in je hart op Ster NL. Eerst eventjes deze dijk van een hit. Een one-hit wonder noemen we hem ook wel. Marilou van Niels Korshuizen, nu op Ster NL.

0: bloemjes uit de grond, hè. Dit soort talenten. Antoon, nou, natuurlijk al een paar jaar bezig nu. Maar ik wil maar net zeggen, Antoon, bijvoorbeeld Samuel Welton, die ik zo meteen ga draaien. Nou, die jongens van de Bankzitters, die ik zo ook ga draaien. We hebben samen de platen, Samuel Welton en de Bankzitters. Maar Bram Bongers bijvoorbeeld is ook zo'n jongen waarvan ik denk, nou, dat hij nogal ver gaat komen. Nou, wie hebben we dan nog meer? Nou, Yves Beersen is natuurlijk ook al heel lang bezig, maar dat is ook zo'n ontzettend groot talent. Ik zie de jongen van Diamanten Ring, Damien van Os. Zie ik ook nog wel een paar hitjes scoren. Gelukkig maar, hoor. Nederlandse muziek gaat lekker. Gaat goed. Het is steeds populairder. Ook onder de jongeren. Dat merken we ook bij Sterrenl Radio. Steeds meer jonge artiesten die zichzelf aanmelden. En die dus de liedjes sturen naar de radio om gedraaid te worden. En als je dan gedraaid wordt, en je komt bijvoorbeeld in de top 25 terecht, dan weet je het. Dan heb je gewoon potentie. Potentie om misschien wel een van de nieuwste grootste sterren van Nederland te worden. Nou, Antoon is dat al. De enige hoorde je. En de man die ik nu ga draaien, die is dat ook al. Die heeft dat ook voor elkaar gekregen. En ook de mannen die, waarmee die dit samen zingt, de Bankzitters. Samuel Welton en de Bankzitters heb ik het over. Dit is Uitslover op NPO Sterren NL.
1: Ik ben

De schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Ik zie een ster. En als je nou geen genoeg kunt krijgen van dit soort oude pareltjes uit die schatkamer, dan hebben wij iedere zondag, dus vandaag, vanmiddag om 5 uur... hebben wij een speciaal programma ervoor. De schatkamer van de Nederlandstalige muziek, gepresenteerd door Jan Paparazzi. En hij brengt die vergeten pareltjes weer bij jou. Ik zou zeggen, ga luisteren vanmiddag. Ik heb de Afro Bros, John West en Billy Dans in Monk voor je. Dit is Jij met alles op Sterren NL.

Als hij in de kroeg zit, hè, Wesley Bronkhorst, en hij gaat vertrekken, hij gaat naar huis toe, hij is het zat. Zal hij dan zo klinken? Ik ga maar. Geweldig, Wesley Bronkhorst blijft een goede plaat van hem. Maar daarvoor Afro Bros, John West, Billy Dans en Monk. En jij bent alles. Ik zei het aan het begin van het uur dat ik wat verzoekjes zou draaien. Ik ben er wat in verzaakt. Maar goed, hey, ik ga het volgende uur alleen maar verzoekjes draaien. Maar ik zit er nu aan te denken. Ik zie er ook een paar leuke binnenkomen. Onder andere van Rens. Hij zegt,

0: bij mij mee aankomen. Een van de beste liedjes ooit van de mannen van de Kast. Je hoorde Raak of Ster NL.
1: Perry's Weekend Party.
0: En daarvoor Busy, Rief Berendsen. En we zijn er. Nou, we zijn er bijna. Nog een uurtje Perry's Weekend Party zometeen op Ster NL. En in dat uur heb jij het voor het zeggen. Jij bent de baas dan eigenlijk van dit radiostation. Dat betekent dat jij een verzoekje kan gaan indienen via de NPO Luisterapp. En dan ga ik op mijn beurt mijn best doen om zoveel mogelijk verzoekjes te draaien. Dat is zometeen. En tot het nieuws van 2 een heel erg leuk liedje waarbij ze een duidelijk statement afgeeft. Het is Cynical op ZNL en haar versie van Ik doe wat ik wil.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

over Doe Nou Niet? Of heb je even voor mij? Ja, en nu gaan waarschijnlijk een aantal mensen misschien wel boos worden... die nu aan de andere kant van de radio zeggen... Oh, Perry, nee. Had Heb Je Even Voor Mij nou even gedraaid? Maar ja, ik dacht bij mezelf... ik heb nog niet zo heel erg lang geleden Heb Je Even Voor Mij gedraaid. En Doe Nou Niet heb ik al een poosje niet meer gehoord, dus... dan deze. Dus had je graag Heb Je Even Voor Mij willen horen? Nou, je kan hem bijvoorbeeld aanvragen via de NPO Luisterapp voor bijvoorbeeld volgende week. Pak ik... Nee, volgende week ben ik er trouwens niet. Nee, de week erop dan bijvoorbeeld. Nou, dan mag je het dan even proberen. Maar voor hem, voor Hidde dus nu, Doe Nou Niet. En hij is er heel erg blij mee. Een uur lang verzoekjes met zometeen voor Willem. René Kars met Hop Hop, Let's Go. Ik heb het over Lasso. Eerst ga ik even een verzoekje van...

0: opbloeien is. Want deze plaat wordt heel veel aangevraagd. Die draait nu ook weer steeds vaker in Perry's Weekend Party. Daar had het dat adje voor de sfeer. Dat wel de bekendste of de grootste hit van René Karst is. Maar Lasso begint helemaal op te komen. Iedere keer ook als ik hem draai, krijg ik ook weer appjes hier. Ook weer van, even kijken, hier staat die Allard. Die zegt, wat een fijne plaat dit zeggen van René Karst. Deze ga ik onthouden. Lasso was ook een beetje vergeten hier. Martijn, wat een goede plaat is dit van René Karst. Nou, dit is helemaal upcoming weer. En helaas is hij niet meer onder ons. Maar hij zou het eens moeten weten, zeg. Dat deze plaat nu weer aan het stijgen is in bekendheid. Lasso van René Karst. Een veel te lange nacht was het voor Jeffrey Kuipers. Wordt aangevraagd door Robert. En ik zie Dien ook in de NPO Luisterapp. Hij zegt, doe voor mij even toontje lager met zoveel te doen. Dat is voor mij echt een gekke huis. Het is een hele drukke zondag. Moet nog heel veel doen in huis. En mijn vrouw, die zit me maar op te jagen. Ah, sterkte daar.
1: Een

veel te lange nacht. Hij heeft het Nederlandse verhaald voor de Spaanse Costa. Naar een kapperzaak te beginnen. Hij was helemaal beu in Nederland. Helemaal zat. Maar het is ook wel, in Spanje is het ook wel goed toe voor. De mensen zijn er over het algemeen wat rustiger. Ze kunnen tussen de middag een siestaatje doen. Even slapen tussen de middag. Het leven is daar over het algemeen denk ik wat minder gestrest dan hier in Nederland. En wat ik dan niet begrijp, ik hoor zoveel mensen altijd klagen over Nederlanders. Of dan niet zozeer over Nederlanders, maar wel over de cultuur. Dat het altijd zo gejaagd is. Altijd maar haasten. Niemand heeft tijd voor elkaar. Niemand maakt tijd voor elkaar. Iedereen heeft het tegenwoordig altijd druk. En uit de coronatijd, laten we eerlijk zijn, heeft er geen goed aan gedaan. Dat is gewoon een feit. Maar dat mensen gaan verkassen naar een ander land om daar wat meer rust te vinden, dan denk ik van ja, weet je, wat doen we hier dan fout? Kunnen we daar niet eens een keertje wat aan veranderen met z'n allen? Ik denk als we met z'n allen de schouders eronder zetten en denken van nou, we doen eens een keertje niet zo druk. We maken ons niet zo druk. We maken tijd voor een ander. We kijken weer een beetje om naar elkaar. Want nou, de samenleving is wat mij betreft ook wel een beetje verpauperd of zo. Ja, ik bedoel het niet negatief hoor. Ik bedoel, ik ben altijd de positieveling eerste klas. Maar wat dit betreft, nou, wel groot gelijk ja, dat Jeffrey Kuipers dat heeft gedaan. Dat was trouwens een verzoekje. Ik ben even kwijt voor wie die was. Volgens mij voor Jeannette. Goed, door met de verzoekjes, want ik draai dit hele uur alleen maar liedjes die je wil. Wat is de waarheid van André Hazes? Wordt aangevraagd door Berry. En Jelle is er ook bij. Jelle zegt Berry. Goedemiddag vriend. Nou Jelle, goedemiddag andere vriend. Hij wil Rutger van Barneveld horen. Nou, zwoele zomernachten, zegt hij, die hoor je al zo vaak. Doe voor mij even die andere dikke hit van mijn grote vriend Rutger van Barneveld. Helena 2.0. Nu voor jou Jelle. Opstaan.

hoorde je net over een man die druk bezig was met de klusjes in huis. Maar het is niet dat de vrouw helemaal niks doet, hè? Want ze stuurt hier dat zij ook heel druk bezig is in huis op dit moment. Zondag is hun eigenlijk een beetje het schoonmaakdag. Dan pakken ze alles erbij en dan maken ze de zolder, de eerste verdieping, de begane grond, de wc's, de badkamer, alles. Dan gaat even een doekje overheen. En ze zeggen, ja, mijn man die is de tuin aan het doen en ik doe dan het huis van binnen. Zo zijn de taken goed verdeeld, schrijft Jasmijn. En om deze klusjes een beetje vloeiender te laten verlopen, wilden ze BZN horen met Omi Omai. Helemaal Hollands wordt aangevraagd door Paul. Een ster vernoemd naar jou. Ga ik zo meteen voor je draaien. En voor Jennifer is dit Mike Versteeg en de hartslag van je heupen. Hola.

Deze plaat wel eens gedraaid op Der Deutsche Dienstag. Want het komt van origine uit Duitsland. Ein Ster, die deine namen kriegt. Van DJ Ötzi uit mijn hoofd gezegd. Vraag hem een keertje gerust aan bij Marcel de Vries. Dit is de Nederlandse versie van Helemaal Hollands. En een ster vernoemd naar jou. Even een blokje van 3, lieve mensen. Lieke Pep, Sinneke Stent komt eraan voor Nino. En Raymond die vraagt om de scene. Iedereen is van de wereld. En ik zie dat Dave Dekker ook even gedraaid moet worden. Nick.

0: Weekend op Sterren en iedereen is van de wereld.
1: Paddy's Weekend Party.
0: Het is bijna 3 uur, zometeen de top 25 met niemand minder dan Jan Paparazzi. De beste hits van dit moment op een rij. En vanaf 5 uur hoor je die vergeten pareltjes in de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Maak er een mooie week van. Volgend weekend ben ik er eventjes niet, maar dan komt Sterren.nl wel live vanaf het concert van Jan Smit in Volendam. Dus reden genoeg om lekker de radio aan te laten staan hier bij Sterren.nl Radio. En mee te genieten van alles wat er gebeurt.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan files door grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, 2 kilometer vanaf knooppunt Oud-Dijk met een kwartier vertraging en 10 minuten oponthoud op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg rijdt het daar langzaam.

0: 19, 20, 21, 22, 23, dat is 24. En bovenop de stapel ligt nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde. 25 spekvette Nederlandstalige toppers op Sterren NL. Mijn dames en heren, lieve luisteraars, lieve dames, beste heren in die volgorde, een hele goede middag en welkom bij de eerlijke 25 van Sterren NL Radio. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. We gaan ons de komende twee uur bezighouden met de 16e jaargang week nummer 31. Gedateerd 31 juli 2026. De top 25 van NPO Sterren NL Radio. Iedere zaterdagmiddag op tv, 10 over 12, NPO 1. De komende twee uur op weg naar een, let wel, een nieuwe nummer 1. Maar eerst even je geheugen opfrissen aan het begin van de muziekmarathon. Dit was de top 3 van vorige week.
1: Sterren NL.

officiële opening. Rug nummer 25, de hekkensluiter in de toonaangevende Nederlandstalige hitparade van Sterren El Radio. In de zevende week gezakt van 18 naar 25, Pascal Redeker en de Badkamerkraan. We gaan ons, dat heb ik niet eens gezegd overigens aan het begin van de muziekmarathon, de komende twee uur bezighouden met de top 25 dus. Gedateerd 31 juli 2026, 16e jaargang week nummer 31. De hitparade van vandaag met 11 stijgers, 9 zakkers, 2 zittenblijvers en 3 nieuwe platen. En de eerste van die 3 nieuwe platen komt nu binnen op nummer 24. Dat is een man die we een tijdje niet hebben gehoord op de top 25 lijst. Hij is er een tijdje in geweest, hij is er een tijdje in gezeten. Maar hij komt nu terug met zijn nieuwe single. En dat is een beuker, een rammer van een plaat. Wesley Klein uit Leiderdorp. En niet zo bij mij. De eerste

wel. En maak me nou niet gek, in de 14e week top 25. Een paar plaatsen naar beneden getuimeld. Vorige week 16, deze week 22. Een zakkertje dus. Een van de, hoeveel hadden we er vandaag? 9 zakkers. De eerste zakker vandaag. Nee, tweede zakker eigenlijk. De eerste zakker was uiteraard Pascal Redeker op 25 met de badkamerkraan. En dit is de tweede zakker op 22. Lil Kleine en Samuel Welten. En maak me nou niet gek in de 14e. En ik denk het al in eerlijkheid de laatste week voor. Maak me nou niet gek. En daarvoor op 23, de tweede van 3 nieuwe platen vanmiddag. Thomas Bergen, als je de keuze had, nou onthoud voor mij één ding. De keuze heb je altijd.

ik jou, maar nooit gezoend. Top 25. Even kijken, wat rijden we daarvoor? Nummer 20. En dat was Avro Bros met John West en de legendarische Billy Dance. De altijd gezellige Billy Dance. Met hun gezamenlijke plaat. Jij bent alles. Vorige week nieuw op 24. De eerste van in totaal 11 stijgers winnen van ons op 25. Deze week omhoog van 24 naar nummer 20. Met Jij bent alles, de Haagse hitmachine. Avro Bros erbij, John West en Billy Dance. En jij bent alles op 20. En op 19 hadden we Lara Mila dus met Had ik je maar nooit gezien, wilde ik zeggen. Maar het is gezoend. Had ik je maar nooit gezien, dan krijg je een heel ander liedje. En op 21 de klapper van de week. De hoogste nieuweling deze week. Tinto.

Zo, en Mart Hoogkamer, met die mooie regel erin. Hè. Ik wil jou in bikini zien, dat pakt mij. Ik wil jou, denk daar even over na. Is dat niet te vrouwenvriendelijk anno 2026? Ik wil jou in bikini zien, dat pakt mij. Nou ja, in de vierde week top 25, zou ik ook wel willen eerlijk gezegd. Eén plaats omhoog dus. Vorige week 17, deze week 16. Martje en Russo, pakt mij. En daarvoor een andere stijger, de paradeplaat van een paar weken geleden. Jeffrey Kuipers, de kapper aan de Costa. Komende woensdag te gast bij Janneman om een uur of vier in de Jan Paparazzi Show met Veel te lange nacht. Vorige week nieuw op 22. En deze week omhoog in de top 25 van 22 doorgestegen naar nummer 17. En we draaiden ook de nummer 18, de Wassineke, die zakte van 12 met Ik doe wat ik wil in de 11e week top 25. Dan zijn we toegekomen aan nummer 15. En ook dat is een zakker deze week. Die stond voor

29e week dat hij staat genoteerd. Bij lange na de langste genoteerde plaat inderdaad. Dus 29 weken in de top 25. Vorige week 14. Deze week omhoog de nummer 13. Robert van Hemert en Donnie en Mo. Wat dat nou? En daarvoor op 14 omhoog van 20. Facey van de Zwolse held van Speuring. Vorige week nieuw op 20. Deze week 6 plaatsen omhoog naar 14. En op 15 hadden we een zakker van 11. Gerrit Snijder uit Den Haag. Heel graag naar het Cubaanse café. Zometeen na het nieuws gaan we door met de nummer 12 deze week. En onze top 25. Monique Smit en Niet naar huis. Maar voor het zover is hoor je zometeen aan het eind van het uur de oude Nederlandstalige nummer 1 van deze datum. En zometeen gaan we 50 jaar terug in de tijd. 50 jaar geleden. Een halve eeuw. Ja, 5 decennia terug. 31 juli 1990.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn heb je tussen Brezandijk en Den Oever een kwartier op onthoud. Op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg heb je een kwartier extra reistijd.

0: niet naar huis in de top 25 gestegen. Vorige week stond ze op 15 en deze week gaat ze 1, 2, 3 plaatsen omhoog. Met haar nieuwe single in de derde week top 25. Voorlopig niet naar huis. Omhoog van 15 naar nummer 12. En daarmee is het tweede uur het spannendste uur van de top 25. De heerlijke 25 van Ster NL Radio officieel geopend. Janneman live vanuit de Media Tempel aan de Witte Kruisnaam in Hilversum. Met de hete 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. Ik pak de paparazzi er even bij. We zijn begonnen een uur geleden aan de 16e jaargang week nummer 31. Gerateerd 31 juli 2026. De hitparade van vandaag. De Ster NL top 25. Ook van de eerlijke 25 genoemd op tv. Iedere zaterdagmiddag 10 over 12 NPO 1. En deze hitparade wordt samengesteld op basis van Airplay, streamingdata van Spotify en plays op YouTube. Dus niet na 20 bier, een dikke duim en natte vinger. En belangen links en belangen rechts. Nee, nee, dit zijn de daadwerkelijke cijfers, de daadwerkelijke rangen en standen die een betrouwbaar beeld geven over de populariteit van de Nederlandstalige muziek de afgelopen 7 dagen. Op NPO, Ster NL Radio.
1: Jan Paparazzi.
0: Dat was Monique nummer 12, Monique Smit nummer 12 met haar hit Niet naar huis. En voor de 11 op je losgelaten gaan we even kijken naar de top 3 van vorige week. Want we zijn namelijk voor de late inschakelaars op weg naar opnieuw een nieuwe nummer 1.
2: Sterren NL.
1: Top 25.
0: Dit was vorige week nummer 3.

knipperlicht. Vorige week 13, deze week nummer 10 in de top 25. In de derde week hebben ze toch de top 10 gehaald van de eerlijke 25 bij Sterrenel Radio. En dat is een felicitatie waard natuurlijk, hè. En daarvoor op 11, gezakt van 9, Veen de Wits en Shaq. In dit geval lichter dan wel zware Shaq met Bagel in Monaco. In de achtste week 2 plaatsen naar beneden. Vorige week 9, deze week gezakt naar nummer 11 in onze top 25. Zometeen de oude paradeplaat ook nog dit uur draaien van 5 jaar geleden. En uiteraard de nieuwe paradeplaat aan je voorstellen. En dan is het tijd

Duetje willen met mij, dan kan dat. Robert van Emmen, als je luistert, Robert. Ik ben beschikbaar voor een duetje. Zandloopt er in de top 25. Die zakte vorige week in de top 3 te vinden. Op 3 deze week 2 plaatsen naar beneden. Nummer 5 in de 7e week. En daarvoor hadden we nummer 6 uiteraard in de top 25. Ook die zakt 1 plaatsje. Nou, Robert van Emmen, dat 2 plaatsen. En Antoon 1 plaats met de enige in de 8e week top 25. Vorige week 5, deze week 6. Op 7 daarvoor gedraaid. Hij bleef staan. De tweede zittenblijver van vandaag in onze hitparade. De plaat van Frans Duits en Lange Frans. Hey, Tour de Francie. In de, wat is het? 1, 2, 3. De zesde week top 25 op 7 blijven staan. En we draaiden ook nog de nummer 8 en die ging omhoog van nummer 10. Haha, dat gaat hard. Ja, vorige week 10, deze week 8. Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. In de vierde week 2 plaatsen omhoog in de top 25. En op 9 draaiden we gezakt van 8. Mikey Mike Versteeg met de hartslag van je heupen. De top 25 met Janneman op weg naar een nieuwe nummer 1 in de top 25. Maar we kijken ook even naar de 3 verdwenen platen deze week. Er waren 3 nieuwe platen, betekent dat er ook 3 platen verdwenen zijn. En deze week...

2025, binnen op 15 mei. Hoogste notering was nummer 4 op 19 juni. Vorige week 25 en deze week is hij verdwenen. Tino op 25, Jong en Dom. Nou, daar gaat hij hoor, richting uitgang. Je moet hem geloven en dan is hij ineens weg. Let op mijn woorden. Ja, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Vorige week 25, deze week verdwenen. Een van ons de nummer

23 en deze week komen we hem niet meer tegen in onze top 25 van Sterrenl Radio. Amar met de stem in je hart is verdwenen uit onze hitparade. Evenals de nummer 30 gaat hij, Amar. Bye bye richting Deventer. Evenals de nummer 21 van vorige week. Mijn grote vriend Henk Dissel uit Zeist. 5 weken getrouwd ondertussen.

nummer 21. En deze week is hij verdwenen uit de top 25 met Waterpas. En dan een stijger op nummer 4. Vorige week 6, deze week omhoog naar nummer 4. Een van de beste platen van 2026. Yves Berendsen. Misschien is het tijd. 4.

Misschien is het tijd. En hij is opnieuw gestegen. Vorige week 6, deze week omhoog de nummer 4 in onze top 25. Hoort uiteraard dit geluid bij. Een terechte onderscheiding voor Yves Berendsen. Die ook met een nieuwe plaat komt met Busy notabene. Maar ik hoop dat deze plaat nog even door gaat stijgen. Want hij geeft mij zo'n geweldig gevoel. Een hoopvol gevoel voor de toekomst. En een kippenvel gevoel, als je begrijpt wat ik bedoel. Heel mooi gezongen met het koortje in de vierde week. Ha, ha, ha, ha, ha. Misschien is het tijd. Op 4 in de top 25 Sterrenel Radio. Op weg naar het nieuwe nummer 1. Janneman in de feestelijke apotheose op vrijdagmiddag tussen 2 en 4. En vanwege de omroep CAO in de feestelijke herhaling tussen 3 en 5 op zondagmiddag. Ook dan de top 25. En op tv iedere zaterdagmiddag 10 over 12 en PO1. En

zou er al op nummer 1 staan. Dat hoor je zo meteen hier bij Sterrenel Radio. Rutger in de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e week. Gezakt van 1 naar nummer 2. Dus zo meteen een nieuwe nummer 1. Maar eerst zoals gebruikelijk een aantal tipnoteringen op je loslaten. Ik ga er 1, 2, 3, 4 achter elkaar uitdraaien. En dit is de eerste van die 4. Een kans hebben voor de top 25. Ik blijf dit draaien tot ik erbij neerval. Uit het hoge

25 en volgende week. En volgende week wordt het op 25 gedaan door Marcel de Vries. Want dan zijn we in Volendam bij het Jan Smit jubileumweekend. Het hele weekend, vrijdag, zaterdag, het hele weekend dus. Tijdens de jubileumconcerten van Jan Smit. Dan maken we daar radio vandaan. En dat gaan we vrijdagmiddag doen vanaf 1:00 of 4:00. Dus dan doet Marcel volgende week eenmalig de top 25 tussen 2 en 4.

verhaal van precies 5 jaar geleden. En 5 jaar, wat is 5 jaar in de mensenleven? Het lijkt soms heel lang, maar voor je het weet zijn we 5 jaar verder, is het 2031. En voor je het weet is het ook weer 5 jaar geleden. En dit was de paradeplaat van 5 jaar geleden. 31 juli 2021. Toen een week lang op Sterren NL Radio. Ik weet dat je bestaat. Paradeplaat toen van Senna.

Naar de muziekmarathon. Vrijdagmiddag tussen 2 en 4. Dan wel zondagmiddag tussen 3 en 5. De eerlijke 25 met Jan Paparazzi. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. De afgelopen 2 uur hebben we ons bezig gehouden met de 16e jaargang week nummer 31 van 31 juni 2026. De hitparade met 3 nieuwe platen, 11 stijgers, 9 zakkers en 2 zittenblijvers. En dit is de laatste stijger. Het ongelofelijke is gebeurd. Hij stond al een paar weken nummer 1. Nou, een week of 5, 6 geleden. Hij zakte naar 2. Hij stond op 2 en hij gaat deze week, lieve luisteraars van Sterrenl Radio, in de 18e week opnieuw omhoog van 2 naar nummer 1. De verrassing uit Veenendaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van één van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Budapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan Paparazzi.
3: 5 uur geweest.

De Spelbrekers uit de begin jaren 60 en Kleine Kokette Katinka. En met die plaat gingen ze in uit mijn hoofd 1962 naar het Songfestival. En ze eindigden als laatste met 0 punten, omdat het licht uitviel halverwege. Ja, treurig maar waar. De Spelbrekers en Kleine Kokette Katinka. Even na 5 uur, aan het begin van een uur lang, alle platen in de schatkamer. Goedemiddag allemaal, waar je je ook bevindt. In Nederland of op vakantie, in Spanje, in de vakantielanden. In Italië, misschien wel in Frankrijk op de camping. Meer dan welkom bij ons gouden oude programma. Alle plaatjes tussen nu en 6 uur in de schatkamer. Iedere zondagmiddag tussen 5 en 6. En als je een oud plaatje aan wil vragen, dan kan dat via mijn Facebookpagina. Jan Paparazzi, stuur mij even een bericht. Ja, dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week. Zondagmiddag 2 augustus 2026. Tot 6 uur draai ik ze bijna non-stop achter elkaar. Met halverwege uiteraard de oude Nederlandstalige top 3 van deze datum. En zometeen gaan we terug naar 2 augustus 1984. 42 jaar geleden. De Nederlandstalige top 3 van die datum. En voor het zover is, Hanny en de Rekels, Ramses Shaffy, Ria Valk en Lisbeth List.

0: je nergens anders. Dit is De Schatkamer.
1: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toer en gaf het aan me. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport.

was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

Toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoot.

0: Van heel lang geleden uit de vroege jaren 60, Imca Marina.
1: En sprookjes.
0: En Santo Domingo. Prachtig, hè, Imca Marina. 85 jaar geworden een paar maanden geleden. En nog steeds actief in de Nederlandstalige muziek. Geweldige vrouw. Imca Marina en Santo Domingo was ook een uitvoering van destijds uit een hoofd van Anneke Grenlo en van Ria Valk. Want ja, zo ging het in de begin jaren 60. Dan namen de verschillende platenmaatschappijen toch allemaal een eigen versie op met een zangeres die ze zelf in de stal hadden zitten destijds. Van een internationale hit. Santo Domingo was dat. Daarvoor hadden we 1976 Bob Bauber en Voor Niets. Mooie plaat. Mario van Honey en de Rekels uit 1972. Geweldige zomerhit en uit de laatste jaren 60. Ria Valk, je valt de naam alweer. En Als ik de golven aan het strand zie. Mooie plaat was dat, hè? En even na vijven, Lisbeth List en Ramses Shaffi. En als ik de... aan de andere kant van de heuvels. Die draaiden we net na 5 uur in de schatkamer. Als je plaatje wilt horen, dat kan volgende week zondag tussen 5 en 6. Laat het even weten dan via mijn Facebookpagina. Jan Paparazzi, zoek me even op daar. En stuur me even een berichtje. Dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week zondagmiddag tussen 5 en 6. En dit is een van de platen die vandaag aangevraagd is. Uit mijn hoofd, even kijken, waar heb ik hem? Thomas zonder achternaam. En die woont in Coevorden. Die wilde graag deze bijzondere plaat horen met een hele mooie tekst. Gezongen door cowboy Gerard de Vries.

Blijf rustig te midden van lawaai en haast. En bedenk wat een vrede er kan zijn in de stilte. Blijf op goede voet met iedereen zonder je te veel te geven. Probeer de waarheid te spreken en luister eens naar een ander. Naar hen die minder weten, ook zij hebben wel iets te zeggen. Vermijd luidruchtige en agressieve mensen. Ze zijn een kwelling voor de geest. Als je jezelf met anderen vergelijkt, dan zul je je soms nutteloos en verbitterd voelen. Want er zullen altijd mensen zijn die of beter of minder zijn dan jezelf.

Beleef genoegen aan datgene wat je presteert en verheug je in je plannen. Blijf belangstellen in datgene wat je hebt opgebouwd. Blijf er bescheiden bij. Dat is een waarlijk bezit bij alle wisselingen van het lot. Betracht voorzichtigheid in zaken, want de wereld is vol bedrog. Maar wees daardoor niet blind voor de deugden die er zijn. Veel mensen vechten voor hoge idealen en overal is het leven vol heldhaftigheid. Blijf jezelf en vooral huichel geen genegenheid. Wees ook niet cynisch over de liefde, want ondanks alle dorheid en ontgoocheling is liefde net zo onuitroeibaar als het gras. Kijk mild terug op het verleden en doe met gratie afstand van de dingen uit je jeugd. Voed je geestkracht opdat die je kan beschermen bij plotselinge tegenslagen, maar kwel je niet met gepieker. Veel angst komt voort uit vermoeidheid en eenzaamheid. Behoud gezonde zelfdiscipline, maar wees gerust ook eens vriendelijk voor jezelf. Je bent een kind van het heelal. Je bent niets minder dan de sterren of de bomen. Je hebt het recht hier te zijn. En of het ons nu wel of niet duidelijk is, alles gebeurt.

Leef in vrede met God. Welke voorstellingen je daar ook van maakt en wat ook je taken en streven mogen zijn. Houd in de luidruchtige verwarring van dit leven vrede in je hart. Want ondanks alle schijn, alle strijd en alle verloren illusies is er nog steeds veel goeds op de wereld. Probeer gelukkig te zijn.

zomer op Sterrenel Radio. Iedere zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. Met Wim Zonneveld en zijn klassieker aan de Amsterdamse grachten. En daarvoor draaiden we Anja. Anja van Avoort heette ze eigenlijk. En ze zong hier De Laatste Dans, die moet je mij toch schenken. Echt een klassieker van haar. En we draaiden ook nog Desi de Rata van Gerard de Vries. Cowboy Gerard, de man van het spel kaarten onder andere. En van een aantal andere prachtige platen. Teddy Bear zal ik ook eens draaien binnenkort in de schatkamer. Vandaag deden we het op bezoek met Desi de Rata. Een hele mooie gesproken plaat. Dan is het 5:30 geweest op zaterdagmiddag. En gaan we terug naar de oude Nederlandstalige top 3. Zoals gebruikelijk van deze datum. Vorige week hadden we 1983. En dan schuiven we vandaag uiteraard automatisch op naar 1984. 2 augustus 1984. 42 jaar geleden. De Nederlandstalige top 3 van 42 jaar geleden. Ik ga ze alle drie draaien. Het zijn drie hele leuke en bijzondere platen. Die je eigenlijk na twee van de drie hoor je nooit meer. Eentje nog wel, maar je hoort het zo meteen zelf wel. Dit zijn ze, de drie grootste hits van 42 jaar geleden. De oude Nederlandstalige top 3 van 2 augustus 1984.

0: daar moet je zijn geweest, hè?
1: Op het Alexanderplein.
0: Ook daar moet je zijn geweest als je in Berlijn bent. Het Klein Orkest en Over de Muur. De nummer 1 op deze datum in 1984. In de Nederlandstalige hitparade op 2 augustus 1984. Daarvoor de nummer 2 van toen. Bonnie en José met Cassandra. Mooie plaat is dat, hè? En op 3 stond Lodewijk van Havenzaad. Dat is Aad Klares, de zanger uit Rotterdam die overleden is vorig jaar. Met Verrek, zeg kerel, ben jij het? Maar speelt je zus toch leuk volleybal met de jongens, hè? Dat was de oude Nederlandstalige top 3. Volgende week is het de 9 augustus en gaan we naar 1985. Zo schuiven we iedere week een jaartje op in de schatkamer. En nu gaan we naar de late jaren 60 met een lekkere meezinger. Een lekkere meezinger die iedereen kent, maar een plaat die je toch nooit hoort. Van de legendarische zanger Johnny Hoes.

0: Prachtig toch dit, hè? Willeke Alberti en telkens weer. Ja, het is op haar lijf geschreven. Zij vond het geluk ook pas na een paar huwelijken uiteindelijk. Aan het eind van de schatkamer. Mooie plaat, kippenvelplaat. Lisbeth List en telkens weer. En daarvan hadden we uit de Weert kwamen ze. Onder leiding van een man, die heette Piet van Soest. Het cocktailquintet en de klassieker mooie Jackie en ook nog Johnny Hoes. En daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Nee, nee, zo gaat dat soms in het leven. Lieve luisteraars, dat was hem, de schatkamer voor deze zondagmiddag. Ik heb met alle mogelijke soorten van genoegen gedaan. Ik laat je alleen met een hele mooie plaat uit de late jaren 70 van zanger Dick Ringstra. Zanger en acteur Dick Ringstra, Is dit mijn leven? Ik zeg dank voor het luisteren. Een hele gezellige zondagavond. Bedankt uiteraard voor het luisteren vanmiddag naar de schatkamer. Meer oude plaatjes volgende week zondagmiddag tussen 5 en 6. En als je plaatje wilt horen, oud plaatje. Zoek mij even op Facebook, Jan Paparazzi, en stuur me even daar een berichtje. Dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week zondag tussen 5 en 6 uur. Dat was hem voor deze zondagmiddag. Ik zou zeggen, een hele mooie zondagavond. En geniet nog even van deze echt waar schitterende plaat. Met een prachtige tekst. Dick Ringstra en Is dit mijn leven. Allemaal een hele gezellige zondagavond.
1: Elke avond, elke morgen.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden, en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
0: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
1: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
0: Nou?
1: Zie die vrouw.

0: De omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man... na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachten, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt, is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dekkers met het NOS Journaal.
3: Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dekkers met het NOS Journaal.
3: Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
3: Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.